0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Daşnamurayn Kvartet, Sol Minor, Opus 25. Katarում են Minhem Pressler-ը, Daşnamur, Isidor Cohen-ը, Jutak, Walter Trampler-ը, Alt, Bernard Greenhouse-ը, Tavjutak.